wat ozen rieb en draps. Bij mij is wel eens boos in doemje. Jij is at kalwalja shops. September, ik laat dat kalrein is.